Peru altube kazalisa, kazalisa, talde unta madela jende, bateria joile Peru bera, basuan Jokin Barriola, pianoan Jon Gomez, Jose Garcia gitarran, Aimar Palacios trompetan, Peio Martinez saxofoian, eta Malentxo Zeberio kantuz.